0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, nadat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zijstraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
3: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde er ook eerst een ceremonie en misviering. De basiliek is met de afgewerkte toren nu zo'n 172,5 meter hoog. Al is hij na bijna 150 jaar werk nog altijd niet af. Dat zou tegen 2030 zijn. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
3: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat alleenstaanden gaan kijken naar die koopmarkt.
2: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
4: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Thuisland-Mexico en het Zuid-Afrika.

0: van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
2: zeg?
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Dag Robert, storen we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is er ook bij.
5: Hallo.
4: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
5: Allee man, dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
6: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
5: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
6: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
5: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
7: In 2017 is er een hervorming, een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè?
5: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen thuisland Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet

0: uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
0: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
5: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
6: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
5: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
6: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
5: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci Immobiep.
9: Aha. Minerva.
10: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

donderdagmorgen. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Welkom bij uw Radio Minerva. En u luistert naar het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

En natuurlijk, ik ken het af als een van de wereldbekende nummers van Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen. Ooit het Eurosong Festival werden ze geselecteerd. En ik geloof dat dat in 1971 was in Dublin. Maar daar Nicole toen getroffen werd door geelzucht, werd ze op het allerlaatste momentje nog vervangen door Lily Castel en onze Jacques Raymond.

En dat was natuurlijk die warme stem van Malcolm Roberts. May I have the next dream with you. Ook een van zijn bekenden uit de jaren 60. Maar zijn bekendste is nog altijd Love is All.

relief from here to eternity. Eternity, dat wil zeggen de eeuwigheid, hè. Het is heel mooi gezongen van Arthur Price ook.

Ja, en u weet het vast wel, lieve luisteraars. Het is ook een van mijn favorieten. Hè? Dalida, Je me sens vivre. Een van de meest succesvolle artiesten ooit in Frankrijk. En over toch een groot deel van onze wereld.

Love Me For A Reason, gebracht door Boyzone. En ooit was dit het eerste nummertje dat uitgebracht is door de Osmond Brothers in 1974.

Mr. Tom Jones. En als ik het mag geloven, heeft Tom Jones in heel zijn leven maar met slechts één vrouw gehuwd geweest. Zijn grote schoolliefde. En dat was Melinda Rose of Linda. Ze bleven 60 jaar samen. Maar langs de andere kant heeft hij zelf bekend dat hij in die periode toch ook heel veel relaties heeft gehad. Affaires, zoals wij het noemen. Dit was That Wonderful Sound.

Ja, en het is wel zo, lieve luisteraar, wanneer je lacht, lacht iemand toch makkelijk terug. Het werkt aanstekelijk. When you're smiling, the whole world smiles with you. En dat proberen we hier ook altijd te doen op uw Radio Minerva. Dit was natuurlijk Dean Martin.

La solitudine, in het Italiaans, dat wil zeggen de eenzaamheid. Het wereldberoemde debuutnummer en de doorbraak van deze Italiaanse zangeres was dit Laura Pausini. Ze won in 1993 het Sanremo Festival met in de categorie voor het jonge talent.

Ja, en ik durf dat ook wel eens zeggen, hè. Als er zo'n dag alles zo'n beetje tegenvalt, hè. Je kan zo van die dagen hebben, dan zeg ik het ook wel eens. You see the trouble with me. Dit was een nummer natuurlijk van Barry White.

0: En dit is Dolly, of dit was Dolly Parton met het welgekende Jolin. Ook een heel speciaal figuur altijd geweest, Dolly Parton, maar toch ook altijd heel, heel veel succes gehad.
1: Aan jou schrijf ik vandaag deze brief. Want jij bent meer dan alles.

Zo mooi. Man met een heel warme stem. Ook een icoon hier in onze Nederlandse showbiz. Dat was het nummer van Jacques Raymond. Gewoon aan jou.

Ja, een van zijn bekendste nummertjes wel uit 1964 was het. Nathalie van die energieke man Gilbert Bécaud.

Ja, en ook een heel bekend nummertje van haar. Het was ook een dame met een fantastische mooie stem, vind ik persoonlijk. Helen Shapiro was het met You Don't Know. En van de ene dame gaan we naar die andere fantastische dame. En dan heb ik het natuurlijk over Diana Ross. Do you know where you're going to?

0: zeg.
1: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
9: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
8: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
10: In 2017 is er een hervorming, een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè?
8: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze vielen de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
11: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
12: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
11: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Wel, heb je goesting in wat goede muziek van vroeger? Kom dan op zaterdag 20 juni naar Bommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Bommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Bommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Bommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken.

0: aan de Antwerpse Steenweg in Oudeboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Beenhouwer uit Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
2: De Robert? Wie is dat?
1: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
2: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
1: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
2: Zwaasdingen?
1: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
2: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onkje zei, die had ook nog van alles liegen.
1: Robert de expert. 0-326-93-93.
2: Welk bedrag had hij nog gedacht?
1: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, we laten hem helemaal uitspelen, hè. Welkom, lieve luisteraars, in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen met Katja. En zoals iedere week geef ik jullie een accordeonnummertje mee. En deze week waren het de Sunsets met het mooie Mexico.

En ik moet het jullie niet vertellen wie het is. Shirley Bassey met Yesterday When I Was Young. We gaan naar onze Noorderburen. En daar hebben we nog een plaat. Alleen nog een plaatje, ja, dat ik heb gevonden van André Hazes. En dat is voor al mijn fans. Een heel mooi nummer vind ik persoonlijk. Met heel veel waarheid in. Luister maar eens.

Ja, met een van zijn bekendste nummertjes, Une belle histoire van Michel Fugain. En wat wil dat eigenlijk zeggen, Une belle histoire, een mooi verhaal. Het verhaal gaat eigenlijk over twee vreemden die elkaar in de zomer ontmoeten, op de snelweg, hals over kop verliefd worden, samen een korte en intense vakantieliefde beleven en daarna elk hun eigen weg gaan, zonder spijt. Dat is het.

Ze komen recht uit de jaren 70, de middle of the road, de tijd van de flower power. Veel herinneringen aan Solly.

Ja, en jullie kunnen waarschijnlijk allemaal wel dit nummerke She Wears My Ring. Deze was een beetje op tempo. Werd gebracht door onze noorderburen Bouke.

En dat was een nummertje speciaal op verzoek. Dus hij vroeg, kan je mij die mooie nummer nog eens draaien van Tafam? Oké, hij kwam eraan, Jimmy. En dat was speciaal voor jou van Dalida.

My Star, dat was een nummertje van Brainstorm. En daarvoor hoorde u Soul Ray met Waarom ben ik hier? While I'm here.

The Voice, The Voice of Anders Frank Sinatra met You and Me. We wanted it all. En daarvoor hoor u natuurlijk Neil Diamond met zijn Beautiful Noise. Dit is nog eens Sandra Kim en Frank Helen. Een nummer dat ze samen zongen in 1997, ja, door veel van mij te houden. Het is ook tevens onze laatste vocale plaat voor dit programma, voor het tijd zijn van 10 uur. En voor ik mijn stootje ga doorgeven. Je kan me altijd een mailtje sturen op katja@radiominerva.be als je suggesties hebt of als je gewoon iets wil vertellen.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, hè, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goddenie.

0: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Gené trekt extra geld uit, waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
1: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden, is er jaarlijks 250.000 euro.
0: Gené wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed, om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
0: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeuren er in ons land meer verkeersongevallen. Zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut VIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Aha, aha, aha, Minerva.
7: De Notenkraker met Julien van Noten.
8: Goedemorgen, Antwerpen.

Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 11 juni. Onze dank gaat nog naar Katja voor haar verwijt twee uurtjes. Goedemorgen, Antwerpen. En ook op deze donderdag zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. De Notenkraker, telefonisch bereikbaar op 03

219, 17, 27. En we maken gelijk al een tripje naar Londen. En dat doen we dan met het orkest van Karel Herberger. London Trip.

Young. Nachtelijke zomerklanken bij Vicky Leandros.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
1: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

0: Ja, deze tante van Whitney Houston, dat is natuurlijk niemand minder dan Dionne Warwick. En dit is weer al 82 jaar geleden.
1: Many men

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat naar sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog ook.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het dik al te leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.

0: de 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. In Brussel zijn 14 horecazaken gesloten in een onderzoek naar witwassen. Er werden ook 3 verdachten opgepakt. Het gebeurde bij een grote controleactie eind mei. Speurders namen ook verschillende wapens en meer dan 17.000 euro cashgeld in beslag. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt de rechter in Nanterre in Frankrijk. Bruel is vrijgelaten, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder wie ook 1 in ons land. Bruel is 67, hij ontkent alles. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
4: Allemaal?
3: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
4: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
3: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
2: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
5: Ja,
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
8: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci ImoBiep.
10: Aha. Minerva.
11: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker. Bij Radio Minerva met Julien van Noten.

0: Nogmaals, welkom beste mensen bij uw Radio Minerva met de Noddenkraker. Zoals iedere donderdag na 11 uur Golden Raindrops van het Doordorkest Charles Soeljaard. Die we ook nog kennen als Karel Herberger met trompetsolo Jeff Kolen. De Noddenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En nooit te oud om te dromen. Dat doet natuurlijk nog Nat King Cole met zijn trio en violist Staff Smith.
1: When

So kiss me, my sweet, and so let us part.

0: Een beetje damesmode uit verre verleden.
1: Ik had een grootmamo, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier op haar klieren en haar haar. Ze droeg altijd het leste neef uit een chique modenboek. Behalve één ding niet, dat was grootmamo.

Als kleine gast had ik zo'n gepast, ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: dat is naar verleden tijd. Groeten moe is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeet ik nooit. Ik ben er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zei aan hem toen ik gevraagd heb, wel wat denkt hij van mijn broek?
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vraagt. Maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo leeg niet gezien. Ze zit zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze zit knap. Dat is feitelijk geen broek. Dat is de zaalschiem. Allee, kom af. Mocht dat je binnen zien.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit zijn de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 11 juni. Zo dadelijk, Frankie neemt de microfoon over en aan de telefoon hoort u dan Monica. Heel veel luisterplezier bij hem en de andere collega's. Bedankt om te luisteren en te bellen. Fijn dat u er weer bij was vandaag.

gezellige, aangename dag van natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer. Groetjes van Swa en Julien. En voor Sivers, smakelijk eten.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de 3e keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig verkeerd.

0: Alzheimer, daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
1: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelaer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
2: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
1: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstoer gemokt hebt.
5: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
6: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
5: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
6: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
5: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede middag, beste luisteraars. Ja, er is niks aan jullie radio. Nee. Je hebt het al gehoord. Harry is met verlof op welverdiende vakantie natuurlijk. Ja. Mijn naam is Frankie en ik ga proberen zijn 2 uurtjes vol te maken. Hij heeft gezegd van ja, doe maar op. En ik ga een beetje zijn format wat bijhouden. Een beetje filmmuziek, een beetje musicals. Zoals je gewoon bent van Harry. Mijn naam is Frankie en in Studio 2 zit Monique. En die kan je bereiken op de 03-219-1727. Eerst en vooral bedank ik onze collega Julien van Noten en de Swa voor zijn 2 uurtjes tussen 10 en 12. De mooie, de notenkraker. Jawel. De eerste is een instrumentaaltje, moet ik jullie niet voorstellen. New York, New York. Hier is Ray Conniff.

0: Speak Softly Love. Dit was Andy Williams uit de film The Godfather uit 1972. Nu iemand van bij ons, Wilfried van den Branden. Uit zijn LP Wilfried van den Branden zingt Cole Porter. Hier is hij met Begin the Begin.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

uit de musical My Fair Lady. Julie Andrews en Betty Wolf met I Could Have Danced All Night. En de volgende komt uit de film Midnight Cowboy, de John Barry Orchestra. En in de film hoor je dat de mondharmonica bespeeld wordt door onze eigenste Toots Thielemans. Maar hier op de albumversie wordt ze bespeeld door Tommy Riley. Hier is Midnight Cowboy.

Hello again. Dit was Menno Beato, een goede vriend van mij, die af en toe zo is wat muziek maakt, jawel. Nu, 1943, de film Higher and Higher. En hier staan Frank Sinatra met The Music Stopped.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn toerne doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

1973, de avonturen van Rabbi Jacob met Louis de Funès. Vond ik een van zijn betere films, persoonlijk, jawel. Dat was Vladimir Kosma. Deze man heeft heel veel filmmuziek geschreven ook, jawel. Nu, Laura Fiji met For a Sentimental Reason.

Uit de musical Miss Saigon, Why God Why, Simon Bowman. Jawel. En nu terug uit My Fair Lady, On the Street Where You Live. Hier is Bill Charlie.

0: Wie heeft deze serie niet gezien? Begonnen in 1977 en gestopt in 1986. 241 afleveringen Loveboat. Hier gebracht door onze eigenste Jacques Remond. Nog één vocale en dan ga ik er even uit voor wat reclame in het nieuws van 1 uur. En dat doen we uit de musical Jekyll and Hyde. Hier is René Vroeger met Dit is the Moment. Tot dan het zijn van 1 uur. Tot zo.
1: This is the moment. This is the day. This is the moment when I

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het decolleté is te leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
8: aha. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio
9: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
10: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
9: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog.

0: Genacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
1: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
0: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust. Maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci Immobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Anchors Away. Niet met Harry O vandaag, maar in samenstelling en presentatie van Frankie. En in Studio 2 zit Monique en die kan je bereiken op de 03-219-1727. Heb je vragen of wil je iets anders weten? Wel gerust. We zijn begonnen met My Name is Nobody, de film met Terence Hill. Dit was John Morgan. We kunnen eerst een paar leden van ons feliciteren met hun verjaardag. Frida uit Wenduinen, Daisy uit Weinigem, Benny uit Meldselen, Rita uit Bergen, René uit Hoven, Els uit Mortsel, Nancy uit Rumst, de Roman uit Antwerpen en de Raphaël uit Kontich. Een gelukkige verjaardag vanwege mij en van Monique natuurlijk. En natuurlijk ook de luisteraars die vandaag jarig zijn ook. Een gelukkige verjaardag, maak er een fijne dag van. Hier is Elvis Presley met Solitaire.

Uit de musical Cats Memory. Dit was Ellen Page. Jawel. En nu ook uit de musical, niet uit de film, maar uit de musical The Sound of Music. Hier is Mary Martin en Thelma Newman met My Favorite Things.

Een film uit 1958, The Seven Hills of Rome. Dit was Maria Lanza samen met toen de 9-jarige Luisa De Meo. Arrivederci, Roma. En nu uit de musical The Phantom of the Opera. Music of the Night, hier is Michael Crawford.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Heeft u het herkend? Mannix, jawel, wel. TV-serie uit 1967 en liep tot 1975. Met in de hoofdrol Mike Connors als Joe Mannix. En toen, ja, zijn secretaresse was geen blanke vrouw. Dit was dan in de tijd een taboe eigenlijk. Maar iedereen herkende haar direct. Het was Peggy. Het was Gail Fisher als Peggy Fair. Dat was Lola Schifrin met de tv-song van Mannix. Nu Cliff Richard en Sarah Brightman met All I Ask of You.

uit de film Money from Home uit 1953. Dit was Everybody Loves Somebody, Dean Martin. En nu uit de musical Sunset Boulevard, Glenn Close met If We Never Said Goodbye.

uit de gelijknamige musical Take That Look Off Your Face. Dat was Ben Kramer. En ik ga ineens, mijn twee uurtjes Anchors Away zitten erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, van Frankie en van Monique. En volgende week is Harry Oyer terug. Mooi bruin gebrand. Ja, even uit Spanje. Jawel. De volgende twee uurtjes tussen 14 en 16 uur zijn Memories. Memories met Maria. Blijf luisteren naar de collega's. Blijf luisteren naar Radio Minerva. Mij hoor ik terug zaterdag. Jawel, zaterdag. En wat gaan wij doen? Wij gaan bingo spelen. Jawel, bingo hier in het Minerva Café. En hopelijk ga ik met die schoen prazen naar huis. En wij gaan eruit met Send in the Clown, Judy Connings uit de musical A Light Night Music. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Tot de volgende. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, rokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter konden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
6: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zochten naar een job. Een kleine 9.000 werkzoekenden raakten tijdelijk hun uitkering kwijt. Meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar. En een daling van bijna 5,5 miljoen op een jaar. Dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland. Maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel

0: En de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
1: Aha, aha, aha, Minerva.
2: Memories, de mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Mar-

Goedemiddag allemaal, 14 uur gepasseerd, dus het was weer tijd aan Memories. En ik kon alvast genieten van Chris Rea en zijn girl in een sportscar. En dat was Shirley.

Mel Carter zong over zijn sweet little girl en ook de schönste dag geht mal zu Ende. Dat beweert Catherine Valinde.

0: Kortrijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

El Choclo, en ik kon een tango tje dansen op de stem van Nat King Cole. En daarvoor hoort u Paula Watson met een van haar grote successen, Love Me Forever.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar 300.000 euro voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Kervits.
3: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor het kwetsbaar mens.
2: Kervits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, op het tennistoernooi van Queens in Londen geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covretters. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
4: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covretters en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
5: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
4: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel...

0: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
0: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485-54-87-85.
2: Aha. Minerva.
3: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

The You Sexy Thing, een van de grote successen van Hot Chocolate, was dat.

0: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn kleer.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

On a ferry boat. En Memories zit er weer op voor vandaag. Ik krijg nog groetjes en tot een volgende keer. Dag. Sized and it started to pound like the sound of the engine below. Below, below.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh, maar een decolleté leeg.
4: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25%. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
10: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
9: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de 2e ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is is alles gezegd.
16: Zeg, Josfien, zijn dat daken die zo kroken in pie?

0: van Krijn.
1: Nog eens.
2: Wolf en Krijn.
1: Op de radio. En dat is zo'n gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
4: Hey, woehoe.
5: Zag je voor het eerst in het echi?
6: Ja.
5: En ik dacht...
7: Ja, oh, is het goed?
8: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
9: Wie zou dat zijn?
0: Wolf van Krijn.
10: Kom jong, de zwagen bij. De koffieklets is gedaan.
0: Wolf van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Voilà, we hebben de muzikale souvenirs tussen 2 en 4 weer netjes in een doos opgeborgen en in de kast gezet tot volgende week. Onze eigen doos, die hebben we nu opgedaan, Gerrie en ik, en die zit boordevol platen om jullie te laten horen tussen 4 en 6. Welkom, dit is Pol van Krijn op donderdag en wij gaan er een muzikaal feest van maken.

En dat die dansschoenen bovengehaald mogen worden, dat is wel duidelijk met Hank Ballard en de Midnighters en de Twist. Nog niet gaan zitten, vrienden. Dit is PJ Broby.

Ah, is dat niet mooi? John Travolta uit Grease en Sandy. De man is ondertussen 72 jaar en nog niet zo lang geleden kreeg hij een palm, de Ere Gouden Palm. Een prijs voor zijn totale carrière.

Wegdromen in de muzikale lente van Radio Minerva.

Kijk, je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat natuurlijk. Het is vandaag 11 juni, dan denk je niks aan de hand. Maar jawel, ik ben het gaan opzoeken. Het is vandaag Wereld Gin Dag. Wereld Gin Dag. Ik zie de Gerrie zijn oogstjes al twinkelen. Die denkt, jongens, hier komt hier straks een gin tonicsje aan. Niks is minder waar, Gerrie. Wij moeten werken. Vandaag is het koffie.

een prijs zouden uitreiken aan de meest nietszeggende titel van een liedje, ja, dan zou deze van de Platters zeker in aanmerking zijn gekomen. Voel V.B. Ik heb het gaan opzoeken, het slaat nergens op. Maar goed, het is wel een mooi nummer. Deze daarentegen, ja, die doet je toch wel een beetje swingen in je stoel. En dansen op de dansvloer, het maakt niet uit. Ik heb het natuurlijk over George McRae. En een hit van vele, vele, vele jaren terug. Maar het blijft een goede rock, Yo Baby.

0: Heb jij dat ook, dat je soms moeilijk nee kan zeggen? Ik alleszins wel, ik heb dat vaak bij lekkere etentjes, mooie muziek of, ja, als de kleinkinderen iets vragen natuurlijk, dan kan ik ook moeilijk nee zeggen. Maar wij gaan het hebben over het nummer My Resistance is Low. My Resistance is Low is een nummer uit 1951 en wij gaan drie versies laten horen. De eerste is er eentje van het duo Clea Blackhurst en Billy Stritch uit 2008, dat is de meest recente. Daarna krijg je Robin Saastedt te horen uit 1976, dat was de meest succesvolle. En de laatste is Bing Crosby uit 1977.
1: De drie draai voor deze week.

Cliff Richard, The Living Doll. We zitten eind jaren 60 en deze groep boekte toen enorme successen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Vanity Fair.

Ja, het is niet bepaald early in the morning, het is eerder later in de namiddag. Vanity Fair. Het motto van dit programma, de zon in je radio. En we doen er met deze nog een schepje bovenop.

Josiane die stuurde een mailtje naar Gerry en mij. Op donderdagmiddag schrijft ze altijd vrolijke muziek tussen 4 en 6. Dat houdt ons jong. Ja, we worden niet graag ouder, hè, Josiane, maar als dat jonger worden niet helpt, ja, dan stopt.

Let's Start Falling in Love, Turn Over the Moonlight, Ray Smith. Ja, en verliefd worden, kan het mooier dan wanneer je op de dansvloer zweeft en elkaar in de ogen kijkt.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 5 uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd, voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
6: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
5: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krivits.
7: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbare mensen.
5: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale media-platform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Garg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel, live.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet, dan bots het.
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze.
5: Oh, wow. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: Ik ben al sinds heel blij dat ik je zie.
0: Fijn dat u nog altijd luistert naar Radio Minerva. Luisteraar Geri en ik, we zijn erna een lekkere koffie weer helemaal klaar voor. Dit is Clarence Frogman Henry.

Clarence Frogman Henry en die naam Frogman, ja zeg maar Clarence de Kikker, dat had hij te danken aan het feit dat hij in zijn eerste singer Ain't Got No Home uit 56 een soort kikkerachtig geluid voortbracht.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
4: Tot het gaatje.

We zitten ergens in 1978 en Alien Doetje de Vries, dat zegt jullie natuurlijk niks. Maar als ik zeg Maywood, ja, die twee zussen, dat was hun eerste plaat die ze uitbrachten.

0: Aid in Paris van Trini Lopez. We draaien graag de crooners, de oldies en de evergreens, maar ook de Nederlandstalige nummers hier bij Minerva.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht,

Deze plaat over vriendschappen, bijzonder vriendschap tussen Lisa Lewis en Jackie Lafon. Lisa die Jackie Bonnie noemt, ook al zijn ze geen familie van elkaar. Maar de vriendschap die ze voor elkaar koesteren is wel erg mooi. Stars on 45, maar dan in het Frans, vrienden. Wat denk

hits van vele jaren geleden op een Franstalig rijtje gezet door Laurent Voulzy. Het grappigste deel van de tekst is wanneer hij het heeft over de Rolling Stones en dan zingt van Les cailloux chantaient, de stenen zongen. Ja, je mag ze het niet kwalijk nemen, maar ik denk dat Engels niet hun sterkste taal is.

0: De Tijdscapsule.
1: De Tijdscapsule.
2: 11 juni is het vandaag en ook daar is er in de muzikale geschiedenis doorheen de jaren wel wat gebeurd. We gaan naar 1965. You've Got Your Troubles van The Fortunes wordt uitgebracht. Chuck Berry die geeft in 1979 dan weer toe dat hij sinds 1973 onvoldoende belasting heeft betaald. Volgens de rechtbank gaat het om $110.000. De zanger-gitarist wordt veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Die zit hij vanaf augustus 1979 uit in de staatsgevangenis in Lompoc in Californië. En in het Wembley Stadion in Londen wordt in 1988 de Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert gehouden. Een mondvol. 70.000 mensen die bijna £25 voor een kaartje hebben betaald, genieten 11 uur lang van live optredens van onder andere Whitney Houston, Dire Straits, Bryan Adams, George Michael en Stevie Wonder. Het concert wordt rechtstreeks in 60 landen op televisie uitgezonden. Ja, Chuck in de gevangenis, daar zit je natuurlijk niet voor je plezier. Misschien heeft hij om de boel wat op te vrolijken natuurlijk dit nummer daar gespeeld. Let It Rock.

Net als Céline Dion is ook deze Anne Murray van Canadese oorsprong. En ze was trouwens de eerste Canadese zangeres die een nummer 1 hitnotering in Amerika behaalde. Nog een sterke dame is deze Lise Marque.

Terry Jacks, Seasons in the Sun. Seasons in the Sun, ja, lente en zomer. Dan denken we altijd, hoe meer de zon schijnt, hoe beter. Maar dat is altijd afwachten natuurlijk. Deze avond trouwens gaat het zonnetje onder rond 10 uur. En wat de maan betreft, ja, of dat nu een volle maan gaat zijn, denk ik niet. Het is zo'n cykeltje, nieuwe maan heet dat, als ik het goed

0: zo sloken naar het einde van het programma toe. Dat mag zeker. Ik laat jullie nog in het gezelschap van Mary Hopkin. Volgende week donderdag om 4:00 ben ik er terug met een nieuwe Paul van Krijn op donderdag. Nog een fijne week. Tot dan.
1: Paul van Krijn op donderdag. Dat

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het decolleté is te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Drie doden en vier zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn twee kinderen en één volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
12: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is één verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
11: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De twee bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
13: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
11: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Garg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de vijfde etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd tweede. De Duitser Phil Bauhaus eindigde derde. Van Aert is uiteraard tevreden.
14: Ik wist dat rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. En daar moet ik mijn ploeg Massart voor bedanken. En dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
11: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over anderhalf uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in drie landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Harteleer is daar.
15: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
11: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
16: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
17: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
16: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
17: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
16: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
19: zeg?
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54

0: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
1: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
0: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
2: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
1: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
3: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be. En daarmee is alles gezegd.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar. De VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
3: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
2: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
4: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
2: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteerde er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e. De Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
5: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Aert voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
2: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
3: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
2: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
4: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
2: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.

0: Boo. Number 54. The house with a bamboo door. Bamboo roof and bamboo walls. They've even got a bamboo floor. In the house of bamboo.
1: Goedenavond, beste luisteraars. U hebt er een lange week op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Uw geduld wordt beloond. Donderdagavond, iets na 8, elk nummer troef. Mijn naam is Fons.
2: En mijn naam is Jos.
1: En wij heten u allen welkom.
2: Zeker, zeker. We zijn niet helemaal compleet. Telefonist Thomas is nog onderweg. Hij komt eraan, maar hij heeft een beetje vertraging.
1: Hij is de kinderen nog in bed aan het leggen.
2: Dat is belangrijk.
1: Niet tegenstaande, dat kan u ons uiteraard steeds bereiken als u dat wenst.
2: Absoluut. Telefonisch 03-219-17-27. En mailen kan ook Fons of Jos of Thomas at radiominerva.be.
1: Zo is dat. Voor zij die niet geïnteresseerd zijn in de voetbal.
2: Zijn wij er
1: inderdaad, om u te vergasten op 2 uurtjes geweldige muziek.
2: Vergassen?
1: Ik begon met vergasten.
2: Ah, zoals, mensen niet vergassen. Even.
1: Zeker niet. Want dan zouden we geen luisteraars meer hebben natuurlijk.
2: Nee, dat is moeilijk.
1: Ook moeilijk via de radio iemand te vergassen natuurlijk. alleszins, we begonnen met Earl Grant, House of Bamboo.
2: Wat een begin zeg.
1: Wat een begin, ja. Dus, een nummer gekend misschien ook van Andy Williams vooral, maar Earl Grant heeft ook een prachtige versie van gemaakt. De man heel overleed helaas op reeds 39-jarige leeftijd in 1970. Weet je misschien hoe, Jos?
2: Is het een auto-accident?
1: Het is een auto-accident, ja. Het kan nog

0: Spinning Wheel, dat is al de derde versie van het nummer dat we draaien. Ja. Nancy Wilson heb jij al eens gedraaid, Jos. En ik Shirley Bassey.
1: Dus, ja. Ja, wij houden natuurlijk alles nauwgezet bij in onze boekhoudkundige overzicht. En daar snorten wij op dat wij dat nummer al twee keer hadden gespeeld. Ja. Maar een legendarisch nummer kun je nooit te veel spelen.
0: Zo is dat. En ook weer een andere versie, maar ook weer een geweldige versie. Jack Jones. Jos, weet je wat zijn echte naam was?
1: Is het Jones Jack?
0: Nee, het was John Jones.
1: Ah ja.
0: Dus wat dan de meerwaarde is om van John Jones naar Jack Jones gaan, dat weet ik ook niet precies. Maar en weet je van waar je die waarschijnlijk wel kent?
1: Nee, acteur ook?
0: Nee, nee, geen acteur. Het is een zanger van het themanummer van een heel bekende serie. The Love Boat.
1: Ah, dat is Jack Jones.
0: Dat is Jack Jones, inderdaad.
1: Hij moet we ook eens spelen eigenlijk. Hè?
0: Dat moeten we zeker ook eens spelen, ja. Voilà. Dat, genoteerd voor een van de volgende keren. Op naar de volgende zangeres. Françoise Hardy, het icoon van de Franse yeah. En hier zien ze niet in het Frans, maar in het Engels. Het nummer was de laatste nummer 1 hit voor Perry Como in de VS. Catch a Falling Star.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. De favorieten van Thomas, die er helaas nog niet is, maar ook van onszelf, denk ik. Hè, ja. Trouwens ook Guido Belcanto, hè, in, het nummer, zeg het eens, Jos, zijn bekendste.
1: Je weet dat ik niet de grootste fan ben van Guido Belcanto. Hè.
0: Ja, maar ja, kijk, op het zeildoek van de Botsatoos natuurlijk. Zingt hij,
1: is dat zijn bekendste nummer?
0: Dat is zijn bekendste nummer, ja.
1: Misschien. Op het zeildoek van de Botsatoos?
0: Ja, geweldig nummer.
1: Wat is een zeildoek?
0: Ken je geen zeildoek? Een zeil om iets te overspannen, om iets van de regen te beschermen? Of zo,
1: een Botsatoos stond toch altijd onder een dek?
0: Ja, maar kan schuin, kan de regen erop vallen.
1: Je hebt toch geen zeildoek nodig?
0: En je had trouwens ook zo vroeger de rups, ik weet niet of je dat nog kent.
1: Had dat ook een zeildoek?
0: Ja, er was zo'n doek over en dan zat je in de donkere. Hè, en dan kon je ja, liggen pallepoteren. Hè, dat,
1: liggen wat?
0: Pallepoteren.
1: Fons.
0: Zoek het eens op, Jos.
1: We moeten toch niet zeggen zo'n dingen om 7:45, de kindjes zijn nog wakker.
0: Iedereen is naar de voetbal ontzien, Jos. we gaan voort met
1: we moeten voort. We
0: ja,
1: moeten
0: we voort. Moeten voort doen, want de tijd vliegt hier weer al. Hè. Flip, flop en fly. Jos, jij hebt er ook al. Flip, flop en fly. Ja.
1: Flip.
0: Flip. Ik zei flip. Flip, flop en fly. Ik zei het gewoon heel snel. Jij hebt al eens gespeeld in de
1: zeker
0: versie
1: wel
0: van
1: Pat Boone.
0: Pat Boone, inderdaad, klopt. Maar dit is de originele versie van de schrijver van het nummer. Hè? Big Joe Turner, 1955. Het magische jaar 1955.

0: trekt heel hard op zijn andere hit Shake, Rattle and Roll. En er werd dus door critici ook wel eens gezegd dat de tekst van dit nummer eigenlijk gewoon wat overtollige teksten was, waren van Shake, Rattle and Roll. En daarom de gelijk aardige arrangementen. Het zou kunnen.
1: Flop en fly.
0: Maar het heeft toch een goed nummer opgeleverd. Dus,
2: Ondertussen is er ook goed nieuws, want telefonist Thomas is binnengewandeld. Dus op 03-219-17-27 is de warme stem van Thomas.
0: Zo is dat. Alles in orde, Thomas?
3: Helemaal in orde.
0: Prachtig.
2: Kindjes veilig in bed.
3: Zeer veilig naar Dromeland begeleid.
0: Aan het werk dan. Dan gaan we verder met muziek. Ja, trouwens, er hebben zich ook al andere luisteraars aangemeld.
2: Is onze fanclub er?
0: Ja. Frits en Marijken uit Zulten hebben zich aangemeld, onder andere. Dus welkom. En voor jullie het volgende nummertje. Sam Butera and his witnesses. Bim Bam.

0: Thambutera en his witnesses Bim Bam. Jos, is er nog iets te melden ondertussen?
1: Zeker wel. Herman uit Mechelen heeft zich ook gemeld. Welkom Herman.
0: Welkom Herman. Ook Zoe uit Steendorp is erbij. Welkom Zoe.
1: Welkom Zoe.
0: Voilà. Jos, je weet, Jantien kiest elke week een liedje, tenzij ze het vergeet.
1: Ik wou net zeggen, want Jantien had haar taak even niet goed ingevuld.
0: Dan kies ik er één voor haar. Maar deze week heeft ze wel weer een prachtig nummer gekozen. Een nummer dat ik ook al heb gespeeld. De versie van Elmer Tino. Maar dit is misschien een bekendere versie. En
1: dat
0: hier
1: van de broodjes?
0: Zo mooi. Weet? Ja, dat is een uitvinder van het Martino.
1: Ah, ja, klopt, dat hadden we al eens verteld.
0: Ja, zeker, zeker. Dinah Washington, origineel in Spaans, Cuando vuelva a tu lado. En dat betekent natuurlijk...
1: Flip, flop en fly.
0: Nee, wanneer ik naar jouw zijde terugkeer.
1: Mag.
0: Maar in het Engels, what a difference a day made.

0: wondermooie versie van Dinah Washington. En zo weet Steendorp Koos het al als haar troef. Dat is weer zeer voorbarig, maar kijk. Dat is niet verboden natuurlijk.
1: Fons, er is ook zeer heugelijk nieuws te melden.
0: Zeer heugelijk nieuws. Gerda en Hendrik uit Weinigem, die luisteren ook mee. En die hebben iets te vieren.
1: Die zijn maar liefst
0: 49 jaar getrouwd en vieren dat met een goed glas champagne. Dus... proficiat, hè.
1: Proficiat en bedankt om er te zijn.
0: Zo is dat. Geniet ervan, van het glas champagne. En op naar de volgende 49 jaar, zou ik zeggen. Minstens.
1: Ja, minstens.
0: Minstens. Jos, we hebben het er juist al eens gezegd. Het is WK voetbal is begonnen, hè.
1: Ja.
0: Ja. En ook de Rode Duivels gaat naar Amerika. Of zijn al in Amerika, eigenlijk.
1: Hopelijk.
0: Hè? Ja, hopelijk, inderdaad. En toeval of niet, Luc Steno heeft daar gewoon een nummer over gemaakt.
1: Mag.
0: Ja. Rode Duivels gaan naar Amerika. Laat maar horen, Luc.

0: Dat was hem, Luc Steno. Maar Bruno Verstavel, Frankie van der Elst, Rudy Smits, ik denk niet dat we daar veel prijs mee gaan winnen. Nog,
1: Ik denk ook dat Zoe uit Steendorp gaat moeten terugkomen op haar troefkiezen.
0: Ah, sowieso, sowieso. De Rode Duivels naar Amerika. Hopla.
1: Je ziet, hè, nooit dus, te voorbarig troefkiezen.
0: Misschien kan Luc Steno 30 jaar na datum eens een nieuwe versie van het nummer opnemen of zo. Dat zou
1: ik
0: mooi
1: vind
0: zijn.
1: Dat je daar niks aan moet veranderen.
0: Misschien de namen net.
1: Nee. Niks veranderen.
0: Iets
1: wat een parel is, moet je niet veranderen.
0: Ja, dan moet je misschien ook je nieuwe versie opnemen. Hè.
1: Nee, gewoon opnieuw uitbrengen.
0: Opnieuw uitbrengen.
1: Voilà. Eigenlijk hebben wij dat nu gedaan voor hem.
0: Voilà, zo is dat.
1: Bedankt, Luc.
0: Op naar het volgende nummer. The Dubliners. Hier nog in de bezetting met alle originele leden. Dus met de geweldige Lou Kelly erbij. Met het prachtige nummer I'll Tell Me Ma.

0: De Dubliners, en die hebben enkele jaren geleden, meerdere jaren geleden nog eens gezien in de Roma, Jos, samen.
1: En wij waren daar toen by far de jongste aanwezigen in het publiek.
0: Zo is dat, Pracht tot bomvol gevuld de Roma wel. Toch,
1: ja, zeker.
0: Geweldig
1: fantastisch optreden ook.
0: Ja, blij dat we die mannen eens live hebben kunnen zien. Ja. Nog, zonder Lou Kelly, want die was toen helaas al overleden.
1: Meerdere mannen waren al...
0: Maar Ronnie Drew was er nog bij. Hè. Dus,
1: Ik denk ook, moest William uit Berendrecht aan het luisteren zijn, dan weten we ook al dat dit zijn een troef wordt.
0: Ongetwijfeld.
1: En er heeft ook nog iemand van zich laten horen. Hè.
0: Klopt, Lutgert uit Hemiksem is ook aanwezig. En die had al twee potentiële troefnummers gehoord, maar die ging braaf wachten tot het einde van het eerste uur om de definitieve troef door te geven.
1: Dat is de verstandige keuze.
0: Zeker, zo is dat. Want volgend nummer is sowieso ook een kanshebber. Uit het magische jaar...
1: 1958.
0: Zo is dat.
1: Trouwens, vandaag ontdekt ook dat Karin...
0: Ja.
1: Hey, ons allerbekend hier in het Minerva Café, ook geboren is in 1958.
0: Dat is ook een beetje magisch. Als
1: het maakt het jaar nog magischer.
0: Voilà. Karin, speciaal voor u, uit uw geboortejaar, Benny Joy, Crash the Party. MUZIEK

0: U hoorde eerst Benny Joy met zijn Crash the Party en dan gevolgd door K-Star met Movin'. Nu, die K-Star die tekende bij Capitol Records in der tijd, maar daar zaten onder andere ook al Peggy Lee, LMA Morse, Joe Stafford, Margaret Whiting en god wie weet nog allemaal. Zij was natuurlijk de jongste van de bende en daardoor kreeg ze de laatste keuze in alle nummers, waardoor natuurlijk ook de beste nummers al weg waren en ze ook weinig echt grote hits had. Dus minder gekend dan haar tijdsgenoten, maar toch een paar goede nummers.
1: Onterecht.
0: Gemaakt. Onterecht.
1: En
0: onterecht.
1: Wel bij deze ook van de Jan van Damingo afgestreept.
0: Zo is het maar net. Everybody's moving. En een soort moving is de twist natuurlijk. Hè. Dat is
1: Nu al.
0: Hopsakee. Nu al. We waren toch al aan het bewegen, Jos.
1: Ja, dat is waar. We blijven ineens doorgaan.
0: We gaan een beetje twisten. Hè. We gaan heel de nacht lang twisten, zou ik zeggen.
1: Hola.
0: Twist in the night away. Sam Cooke.

Sam Cooke, Twisting the Night Away. Ondertussen heeft Anne het bericht zich ook aangemeld. En die zei dat daar Troef ongetwijfeld nog moest komen. Dat klopt, Anne. Die komt er nu aan. Speciaal voor jou. Johnny Cash en de Tennessee 2. Luther played the boogie. Uit de tijd dat hij nog bij Sun Records zat. En geen country maakte, maar rockabilly. En die Luther is natuurlijk Luther Perkins. Lid van de Tennessee 2. Nadien de Tennessee 3. Geen familie trouwens van Carl Perkins. De bekende artiest. Die ook nog eens in de Tennessee 3 heeft gespeeld. Nu wordt het verwarrend, dan gaan we gewoon luisteren. Hè. Luther played the boogie, Johnny Cash in de Tennessee 2.

0: Now then, Luther, play the boogie strain.
1: Luther played the boogie, maar die Luther kwam helaas op tragische wijze om het leven in 1970.
2: Nee, een auto-accident?
1: Nee.
2: Een vliegtuigaccident?
1: Nee, geen accident. Hij viel in slaap met een brandende sigaret. En,
2: dat is ook een accident, hè?
1: Ja, maar zonder met wielen of vleugels. Hè. Dat is vrij stilstaand. Hè. Liggend zelfs. Ja.
2: Een liggend accident.
1: Een liggend accident. Voilà. Op naar de volgende, Jos. Don Cornell. Die heette eigenlijk Luigi Francisco Varlaro.
2: Dat is veel beter, vind ik.
1: Veel beter, ja. Ja. Maar zoals veel Amerikaanse artiesten van Italiaanse oorsprong, hebben die zo een
2: verengelste
1: naam, zoals Dino Crocetti en zo ook. ja. Ja, bijvoorbeeld, hè. Dus het komt willekeurig zomaar een naam in mij op.
2: Ja.
1: En dat is naar het schijnt. Ja, er werd nogal eens neergekeken op Italianen in der tijd, hè. Begin jaren 50, jaren 40. En daarom wou ze zich natuurlijk als Amerikaans voordoen. En met een Engelse naam, dus Don Cornell. Hier is hij met het prachtige nummer You'll Never Get Away, samen met Teresa Brewer. MUZIEK

0: never get away, you never get away, you never get away, you never get away, you never get away, you never get away. Don Cornell en Theresa Brewer, You'll Never Get Away. En Jos, jij had er een opmerking over?
1: Had ik daar een opmerking over?
0: Ja. Nee?
1: Ja, wat dan, bingo?
0: Nee, ja, nee dat bijna als gejoog.
1: Ah, ja. Okay, voilà. Ik vergeet soms al wat ik zeg, Fons. Ja, ik vertel zoveel geniale dingen.
0: Ik zal het ook liever vergeten soms. Maar net zoals met de Jor, vergeet ik ook liever soms.
1: Ja, dat, ja. Zie, nu hebben we er terug aan gedacht.
0: Miljard.
1: We geven er te veel aan.
0: Ja, dan moeten we terug naar goede muziek.
1: Zeker.
0: Over goede muziek beginnen. Zoals J.P. Morgan. Zangeres, voornamelijk actief jaren 50, jaren 60. Nadien, ja, zoals bij zoveel artiesten. Nee. Ja. Met de rock and roll en de British Invasion verminderde populariteit. Ze ging dan meer actiever worden in tv-programma's. En zo was ook van 1976 tot 1978 te zien in de legendarische Gong Show. Een talentenshow in de VS, die live werd opgenomen. Want op een bepaald moment liet ze daar haar borsten zien live op tv.
2: Hola.
0: En dat was het gedaan met de carrière. Dat mag niet.
1: Ik dacht dat haar carrière dan net een vlucht had doen noemen. Maar...
0: Nee, maar ze was al wat ouder op die moment. Hè.
1: Dus,
0: Maar hier is nog jong en...
1: en wat vonds?
0: En goed van stem. Samen met Eddie Arnold zingt ze Even, J.P. Morgan.

0: Ja, ze zorgen hier voor een stevig tempo. JP Morgan en Eddie Arnold.
1: Maar dat zeg ik, het leek zelfs bijna versneld opgenomen. Zo ja, snel waren ze aan het zingen.
0: Ja, ze konden er wat van. We blijven wel een beetje op een tempo.
1: Oh.
0: Met het nummer Borrequito. Kennen we natuurlijk in de versie van...
1: Pocket, Pocket, weet je eens? Perret.
0: Perret, de originele versie natuurlijk in het Spaans. Maar ik speel een andere versie, die van Rafaela Carrà. Die hebben we nog niet gehoord op onze show. En die kennen we dan weer vooral van het nummer...
1: Ja, ik weet wat je... Ik weet het.
0: Ja.
1: Ik weet het.
0: Scopje, scopje.
1: Ja, ja.
0: A far l'amore comincia tu.
1: Natuurlijk.
0: Zo is dat. Ja. Dus hier, Rafaela Carrà met het nummer van Perret, El Borrequito.

0: El Birgito, het kleine ezeltje van Raffaella Carra. En die kennen we ook natuurlijk, zoals Lutgert terecht opmerkt.
1: Tantiaguri.
0: Dat is Lutgert niet. Lutgert zei van Pedro.
1: Tantiaguri. Check dat maar eens, Lutgert.
0: Ja, dat zal ze ongetwijfeld kennen.
1: Top schijf.
0: Daar twijfel ik niet aan. De tijd vliegt hier met een vaart. Enorm. Niet normaal. Laatste vocaal nummertje dan allemaal van het eerste uur. En met wie anders kan ik beter eindigen dan met The Big O, Roy Orbison. En hier dan nog eens met een cover van een andere grootheid uit de muziekgeschiedenis. De Beach Boys. Hier is hij met Help Me, Rhonda.

0: niet stoppen, Roy. Blijven gaan, blijven gaan. Dat was hij met Help Me Rhonda. En dus het laatste vocale nummer van het eerste uur. Dus heren, u weet wat u te doen staat.
1: Ik vind dat nummer altijd doet denken aan Help Miranda.
0: Ja, Miranda. Wie is Miranda?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk altijd dat ik zing precies Help Miranda.
2: Ja, nu dat je dat zegt, hoor ik het ook wel.
0: Ja, ja.
2: Interessant.
0: Ja. Ik ken wel geen Miranda.
1: Ik ken ook geen Miranda.
2: Oh, ik wel.
1: Ah, Thomas kent wel een Miranda.
2: Dus voor mij zou het wel toepasselijk kunnen zijn. Help Miranda, help me. Okay.
0: En heb je vaak haar hulp nodig, Thomas?
2: Niet bij troefkiezen. Ah,
1: te weinig.
0: Wat is je troef?
2: Ga ik voor wat ik heb gehoord, want ik vind het heel jammer. Ik had vernomen dat je Françoise Hardy ging draaien.
0: Ja, klopt.
2: Ik keek er heel lang naar uit. Ik heb het zelf niet opgezet om de pret niet te bederven. Dus ik kan het niet kiezen, want ik heb het niet kunnen luisteren. Dus ik ga gewoon voor Lux Steno. Ik ga samen met hem en de Rode Duivels muzikaal naar Amerika.
0: Hoera!
1: Je hebt veel goede nummers, altijd, maar vandaag uitzonderlijk veel goede nummers gespeeld. Dinah Washington is een goede kandidaat. Deze versie van Help Me Rhonda ook heel mooi. Maar eigenlijk heb je bij mij vanaf het eerste nummer de hoofdvogel afgeschoten met de Bamboo House.
0: Earl Grant.
1: Ja, dat is mijn troef.
0: Oké, prachtig. Lutgert koos trouwens voor de Dubliners.
1: Ook mooi.
0: Ook mooi, hè. Dan sluiten wij hier af voor het eerste uur. Ik ga nog een streepje instrumentale muziek spelen van Xavier Cugat, Gualeone. En dan zijn we even na het nieuws terug met uw uur vol muziek, Jos.
1: Ja, ga niet naar Mexico, Zuid-Afrika kijken. Dat wordt toch een zeer saaie match. Blijf maar lekker bij elk nummer troef.
0: Tot straks.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
3: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
2: 3 andere kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
4: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
2: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden en maxima rond 20 graden.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. 9 uur, dat wil zeggen deel 2 van Elk Nummer Troef. En zeker niet Mexico, Zuid-Afrika. Blijft maar lekker bij ons.
1: Ja, de muziek was veel beter. Hè?
0: Absoluut. Ik begon met Doris Day en The Lullaby of Broadway. Vond, we moeten eerst iets speciaals doen.
1: Is dat zo?
0: Zeker. Je weet dat wij normaal geen verzoeknummers spelen.
1: Klopt.
0: Dat is niet omdat we dat niet graag doen, maar wij steken veel tijd in onze playlist en zo. Maar soms zijn er mensen die, die toch iets speciaals verdienen. Hè?
1: Ja.
0: En vandaag zijn dat Lennart en Eline uit Berchem. Ja. Nee, niet meer uit Berchem. Of ook uit Berchem.
1: Deurne-Zuid
0: is het nu.
1: Deurne-Zuid, het mondaine Deurne-Zuid.
0: Mondaine Deurne-Zuid. En die hebben een nummertje aangevraagd. Ah. Connie Francis, Pretty Little Baby. Een nummer dat eigenlijk uit 1962 is, maar dat een beetje viraal, heet dat dan, is gegaan op TikTok. Oei. Waardoor de jeugd het herontdekt heeft.
1: Worden daar ziek van?
0: Nee, daar worden juist heel gelukkig van. Ah. En we slagen daar ook nog eens 2 vliegen in 1 klap, want ons groot lichtend voorbeeld, Jan van Dam, is ook jarig geweest deze week. En
1: klopt, onze mentor.
0: Die ook nog eens...
1: Ja. Heel blij met zin.
0: Voilà. Dus voor Jan van Dam, maar zeker heel speciaal voor Lennart en Eline, Pretty Little Baby.

0: Pretty Little Baby, Connie Francis, speciaal voor Lennart en Eline uit Deurne-Zuid.
1: Voilà, zie je, die jeugd heeft helemaal zo'n slechte smaak toch niet? Als je zo'n dingetjes terug populair te leren maken.
0: Dat, De oplettende luisteraar zou ook moeten weten dat ik dat al eens gespeeld heb, maar in de Spaanse versie.
1: Olé.
0: Linda Muchachita, want het werd zo'n grote hit voor Connie Francis dat het ook in meerdere talen heeft opgenomen. Waaronder het Spaans.
1: Mm-hmm. Ja,
0: maar dit is het origineel. Fonzie.
1: Ja.
0: Harry Connick Jr.
1: Heb je ook al eens gespeeld?
0: Heb ik ooit al eens gespeeld. Want soms doen wij eens iets moderner. Hè?
1: Klopt.
0: Moderne zanger. Maar ik heb, wat ik toen niet verteld heb en nu wel ga vertellen, is dat een van de best verkopende mannelijke artiesten ooit is in Amerika.
1: Mm-hmm.
0: En dat hij ook geacteerd heeft. In Will & Grace onder andere, Independence Day en P.S. I Love You. Die mensen hebben maar liefst 3 Grammy Awards gewonnen, 2 Emmy Awards, meer dan 30 miljoen platen verkocht en 10 nummer 1 albums in Amerika.
1: Wie doet hem dan al?
0: Dan verdient hij een plekje in elk nummer troef en wel met Recipe for Love.

0: Harry Connick Jr. met The Recipe for Love.
1: Mooie klassieke stem dat de man heeft. Hè?
0: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het de jaren 50
1: ja.
0: komt. Zeg, ondertussen had jij ook even telefoon nog gehad, hè, tussendoor.
1: Inderdaad, Herman het, Mechelen heeft nog eens even ingebeld.
0: Goeie moment om ook nog eens te laten weten dat mensen altijd mogen bellen. 03-219-17-27, telefonist Thomas zit voor

0: jullie klaar.
1: Zo kan u lid worden bijvoorbeeld. Hè. Dus,
0: zeker. En uw top 3 doorgeven voor de top 1000.
1: Klopt, want die komt er aan binnenkort. Ja.
0: Magda Lemmens heeft dat trouwens gedaan. Die heeft ons een brief gestuurd. Dus bij deze, Magda, ik weet dat je aan het luisteren bent. Even de bevestiging dat uw brief goed is aangekomen.
1: Voilà, die wordt mee opgenomen in een top 1000.
0: Absoluut. Wie er ook klaar staat is Joe Stafford. Je hebt er straks heel even naar verwezen toen je over K-Star sprak.
1: Yes.
0: En we hebben die ook nog niet gespeeld.
1: Nee, klopt. Dus die kunnen we ook weer al afvinken van de grote Jan van Dam. Bingo.
0: Voilà. En ik heb een iets minder bekend nummer van haar meegenomen, de Shrimp Boats.

0: Joe Stafford and the Shrimp Boats.
1: Een nummer met tempowisselingen, dat is
0: altijd leuk.
1: Right up your alley.
0: Vind ik altijd leuk. Wie ik ook altijd leuk vind, is Claude François. Die heb ik hier meegenomen, Toi et le Soleil. Kent je dat, Fonzie?
1: Niet persoonlijk, nee.
0: Je gaat het wel kennen, want het is zijn versie van I Can See Clearly Now. Origineel door?
1: Johnny Nash.
0: Zeker wel. En hij heeft daar natuurlijk, zoals hij wel vaker gedaan heeft, zijn Franstalige versie daarvan gemaakt. Ik kan het in het ander vertellen over Claude François, want daar is wel veel gezegd en geschreven over die mensen turbulent leven. Ik kan een aantal vragen stellen, Fonzie. De bijnaam van Claude François. Zeer makkelijk.
1: Clo-Clo.
0: Zeker wel. Waar is hij geboren?
1: Niet in Frankrijk.
0: Nee, klopt. In de Egyptische stad Ismailia.
1: Aha.
0: Omdat zijn vader daar toen werkte voor de Compagnie du Canal de Suez.
1: Ah ja.
0: Hoe is hem gestorven?
1: Toen had hij in zijn badkuip stond en hem een lampje wou vervangen.
0: Nee, hij wou een lamp, want het was nogal een rood. De lamp ging scheef.
1: Ah, de lamp ging scheef.
0: En hij wou de lamp recht zetten.
1: Ja.
0: Ja. En het grappige is, er is de elektriciteitsleiding ging los. En eigenlijk had hij een afspraak die week. Maar hij was in zijn bed blijven liggen. Dus een antrieker had de lamp niet kunnen maken.
1: Ah ja, maar ja, kijk. En toen was hem niet meer neurotisch natuurlijk. Hè.
0: Nee. Weet je wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd?
1: Nee.
0: Net als Elvis, gebalsemd.
1: Gebalsemd.
0: Ook bijzonder.
1: Ja.
0: En met hoeveel vrouwen heeft het bed gebeeld?
1: Ontelbaar, denk ik.
0: Volgens geruchten meer dan 3000 vrouwen.
1: Hopla. Er is trouwens, ik weet niet of je dat weet, Jos heeft dus door een geweldige film gemaakt over het leven van Claude François.
0: Met heb ik gezien ook.
1: Benoît Poelvoorde.
0: Absoluut.
1: De Belgische legende.
0: De Waalse trots.
1: C'est arrivé près de chez vous, onder andere.
0: Zeker wel.
1: Ja.
0: Officieel had hem ook maar 3 kinderen. Maar er zijn maar liefst 8 mensen die beweren de biologische kinderen te zijn van Claude François.
1: Dat valt dan nog mee op 3000 vrouwen. Hè?
0: Van die 3 is er ook een meisje dat in Gent geboren werd. En de mama was toen slechts 15 jaar oud. Toen ze met Clo-Clo een verhouding had. Dus dat is ook niet zo kies.
1: Niet kosher. Hè?
0: Nee, en hij werd ook nog eens beschuldigd van plagiaat, racisme, jaloezie, tirannie, agressie en paranoia.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: En dat is nog niet alles. Hij heeft ook nog eens een bomaanslag overleefd op het Hilton Hotel in Londen door de IRA.
1: Dat was niet specifiek op hem bedoeld? Dan
0: dat was niet op hem bedoeld, maar hij heeft het wel overleefd.
1: Ja.
0: Een bijzonder leven, een bijzondere man. Toi et le soleil.

0: Kloklo, toi et le soleil. Geen al te vrolijke Frans, maar wel een steengoeie zanger natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook niet dat die mens één slecht nummer heeft gemaakt.
0: Ik denk het ook niet.
1: Ik kan er toch geen opnoemen eigenlijk.
0: Wie dat zeker ook niet gedaan heeft, is Irma Thomas. Die hebben we al een aantal keer gespeeld ook. Jij hebt daar al gespeeld, ik heb er al gespeeld. En vandaag heb ik andermaal een pareltje mee. En ik denk, durf te zeggen dat dit misschien wel eens richting Troef van Telefonist Thomas zou kunnen gaan. Hier is ze mee, Baby Don't Look Down.

0: Irma Thomas, Baby Don't Look Down. Ik denk dat hij ook echt geen slecht nummer gemaakt heeft.
1: Nee. Dat is voor mij ook zeker troefwaardig. Een beetje hola. Soul, ik hou er wel van. Hè.
0: Grote uitspraken. Ja. Fonsi, jij speelt altijd een twist.
1: Klopt.
0: Ik heb Oliver Twist meegenomen.
1: Aha.
0: Een nummer door Rod McEwen. Kent je Rod McEwen?
1: Niet persoonlijk.
0: Die is zijn carrière begonnen als dichter.
1: Oh.
0: En ik vooral bekend geworden als dichter. En dacht van, misschien moet ik ook muziek maken, want ik kan goed teksten schrijven en bleek ook goed te kunnen zingen. Maar wat vooral bijzonder is, dat hij in de jaren 70 heel populair is geworden in Nederland. Hij is opgedoken in een tv-programma, Voor de Vuist Weg, met de grote Willem Duis. En heeft daarna ook een album opgenomen met onder andere Lisbeth List bijvoorbeeld. En werd zo populair... Lisbeth List?
1: Ah, List. Lisp, zeg je zo.
0: Lisp. Ah. Lisbeth Lisp.
1: Doe maar voort.
0: Moeilijke naam ook, ja. Maar hij werd zo populair in Nederland dat zijn internationale fanclub zelfs gevestigd was in Amsterdam.
1: Kijk eens aan.
0: Maar dit is allemaal ruim daarvoor. En dan zongen we over Oliver Twist.

0: Kort maar krachtig, Oliver Twist door Rod McEwen.
1: Ja, duidelijk te horen onder die tekst dat de man een poëet was.
0: Dat is niet mijn meest poëtische nummer waarschijnlijk. Ja. Fonzie.
2: Ja.
0: Ray Gelato.
2: Ja.
0: Fantastische naam.
2: Inderdaad, ja.
0: Ooit al van gehoord?
2: Al van gehoord, want je staat ook in de grote Jan van Damigo.
0: Zeker, zeker wel. Dat is eigenlijk een beetje gelijk Harry Connick Jr. Dus dat is ook een vrij moderne...
2: Buiten de Jan van Dam bingo kende ik hem totaal niet, eerlijk gezegd.
0: Nee, hij is geboren als Ray Irwin. En dat is een Britse jazz, swing en blueszanger. En eigenlijk is dat een van de drijvende krachten achter de revival van de swingmuziek.
2: Ah.
0: Want die heeft zelfs de bijnaam The Godfather of Swing gekregen.
2: Ola, dat is wel een straffe bijnaam. En hoe komt hem aan de artiestennaam Gelato? Maar is vooral daarachter.
0: Ik denk dat gewoon goed klinkt eigenlijk.
2: Dat is waar, maar misschien niet voor een zanger, maar voor een ijscreamverkoper.
0: Ijscreamverkoper. <Ja. laughs> De zingende ijscreamverkoper, ja. Wordt vanaf nu zijn bijnaam. Nu, die man was zo populair dat hij zelfs zijn eigen mambo heeft uitgebracht. De Mambo Gelato natuurlijk.

0: Ray Gelato, en zoals dat jij terecht opmerkte, Fons, is het zeer duidelijk waar het die de mosterd gehaald heeft.
1: Ja, de Mambo Italiano.
0: Absoluut.
1: Maar het is de crème glas Mambo.
0: De crème glas Mambo. De Mambo Gelato. Van het meest moderne nummer ga ik naar het oudste nummer, Fonzie. Maar liefst uit 1929 heb ik een nummer meegenomen door Bessie Smit. Kent je Bessie Smit?
1: The Empress of the Blues.
0: Absoluut.
1: De keizerin van de blues.
0: Ja, zeer mooie bijnaam. Dit is al in 1923 geschreven, dit nummer. Werd ook, zoals heel veel nummers op die tijd, werd een zeer bekend nummer, heel vaak gecoverd. Maar dit was een van de eerste opnames, Bessie Smit. En je hoort het een beetje aan de krakende stem, maar toch zeer mooi.

0: Bessie Smith uit 1929, maar liefst met Nobody Knows You When You're Down and Out.
1: Haar bijna waardig.
0: Zeker wel. Een rustig nummertje.
1: Ja.
0: Dan volgt een iets minder rustig nummertje, om niet iedereen in slaap te laten vallen. Ja. Hè. Ik denk dat Herman uit Mechelen zijn cassetterecorder mag klaarzetten, want het volgende nummer gaat hij zeker appreciëren. Het zijn de Germas, Fonzie.
1: Mm-hmm.
0: Kent je de Germas?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Die hebben een nummer gemaakt over de Canarie van Ari.
1: Aha.
0: De Germas waren twee zingende zussen, bestaande uit Gerry en Marta.
1: Germa,
0: ja. Dappers heette ze met haar achternaam. En dit nummer stond op het geweldige album Pats Boem, hier zijn de Germas.
1: Tussen goeie titel, goeie
0: andere
1: titel.
0: Parels als Van drinken krijg je dorst, Bim bam, oh wat een klokkentoren, en Hey hallo zeg, wil je met me twijlen?
1: Dus wij hebben nog voer voor een paar komende afleveringen.
0: Als mensen dit appreciëren, dan is er nog heel veel
1: genialiteit van de Germas te vinden.
0: Zeker wel, maar hier is de Canarie van Arie.

0: De Germas met de Canari van Arie en Fonzie, je waart aan het meezingen.
1: Absoluut, een meezinger. Hè? Maar ik moet hier ook wel zeggen, Thomas betwijfelde hier of het nummer wel degelijk over een kanariepietje gaat.
0: Nee, in mijn ogen gaat dat gewoon over een vogeltje.
2: Gezegend zijn de armen van geest, zeker.
0: Is het toch gewoon over een kanarievogeltje?
1: Ja, ik dacht dat ook, maar Thomas is een andere mening toegedaan.
0: Hij heeft ook een dirty mind, natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Zeg, maar nu dat we toch aan het meezingen zijn, zal ik zeggen, we gaan gewoon verder zingen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En dat wel, come a little bit closer, Fonzie.
1: Nog closer.
0: Nog closer.

0: Come a little bit closer, Jay and the Americans. Vooraan uit Brugge is het al troef.
1: Nou, dat is ook een zeer goed nummerke dit, inderdaad. Hè. En niet onverwacht is het nummer van de Germa's troef voor Herman uit Mechelen. Hè.
0: En elke week...
1: Ja, elke week zou ik hem graag een nummerke van de Germa's wel willen horen.
0: Ik zou ook elke week graag een nummer van de Germa's horen.
1: Ja, maar ja, er zijn nog zoveel andere geweldige artiesten die we ook willen horen elke
0: week. Dat is
1: week,
0: ook zeker waar. Chicory Tip bijvoorbeeld. Jij hebt een tijd geleden het origineel gespeeld van Son of My Father. Van Weet je nog hoe dat heette?
1: Son of My Father. Je had twee versies, hè. Nachts Shine Die Zonne van Michael Holm.
0: Dat is en het origineel.
1: Ook, ja, maar nee, het was ook het origineel. Dus van Giorgio Moroder, Son of My Father. Dus ja. Er waren eigenlijk twee versies tegelijkertijd geschreven.
0: Ja, klopt. Ja. Maar Chicory Tip heeft daar Son of My Father van gemaakt. En dat is ook een zeer bekend voetbalnummer geworden. Hè. Dus dat is ook een beetje mijn nummer voor Andy vandaag. Ja, die kent dat natuurlijk als... Teddy. Sharing him.
1: Oké.
0: Nee, zeg je niks?
1: Zegt me niks.
0: Son of My Father.

0: Kickery-tip met Son of My Father of Terry Sheringham, zeg ik u.
1: Nachts schijnt die zonne.
0: Alle opties zijn mogelijk. Wat was de versie van Giorgio Moroder?
1: Die heet nog gewoon Son of My Father.
0: Ah, gewoon een, ja. Okay. Don Covey, van ze.
1: Ja.
0: Je hebt wel eens gespeeld, hè?
1: Sookie, sookie.
0: Sookie, sookie. En nu heeft hem de Seesaw meegenomen.
1: Ken ik ook.
0: Ja. Ken ook.
1: Ja, geweldig. Nummer, geweldig. Een genieter. Een stille genieter.
0: Een stille genieter. Komt-ie. Ja.

0: Don Covey met de Seesaw.
1: Zo is dat.
0: Bij de les blijven, Fonsi.
1: Ja, ik was bij de les. Ik was, hey, ik was stil aan het genieten.
0: Nog altijd zat stil aan het genieten. Zeg, je ondertussen had ook Jenny van zich laten horen.
1: Ja, die was aan het indobbelen, maar die is de Arie van... nee, de kanarie van Arie heeft haar toch kunnen wekken.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Dat is wel even een wake-up call.
1: Ja, terecht. Dus een goed moment om terug wakker te worden.
0: Blij dat je daar terug bij bent, Jenny. Ja. Anne uit Burgt had daar een troeval gekozen met Jane the Americans. Aha. Maar ik denk dat dat voorbarig was, want de Strangers zijn natuurlijk nog niet gepasseerd.
1: Zo is het.
0: En ik heb een klassieker van hun meegenomen. Fonsi, als ik zeg Viva Bomma, wat zeg jij dan?
1: Pataten en saucissen.
0: Zeker wel.

0: Viva Bomma in The Strangers, Fonzie.
1: Mm-hmm. Geweldig, hè?
0: Pataten in saucissen.
1: Sowieso.
0: Hadden we nog niet gespeeld. Was ik heel blij om.
1: Ja.
0: De tijd tikt genadeloos, Fonzie.
1: Als de wieden weer gaan.
0: Moeten we verder. Ja. En dat doe ik met Harry Nilsson. Mm-hmm. Een zeer grote... Ik wou zeggen, wij zijn er grote fan van. Dat is de juiste zin die ik wou maken.
1: Ja.
0: Ik heb Gotta Get Up meegenomen, kent je dat?
1: Dat ken ik zeker.
0: Dat is een B-kantje van zijn versie van Without You, waar een grote hit werd voor hem. En weet je waarom dat ik Gotta Get Up heb meegenomen?
1: Omdat dat een geweldig nummer is.
0: Dat ook. En weet je waarom dat een gigantische revival heeft gekregen?
1: Nee.
0: Kent je de Netflix-serie Russian Doll?
1: Nee.
0: Oké, dan ga ik u dat vertellen. Er is een Netflix-serie, die heet Russian Doll. Een zeer populaire serie, eigenlijk, uit 2019. En dat gaat over een vrouw die eigenlijk elke keer sterft, een beetje Groundhog Day-achtig, elke keer sterft en op dezelfde plek terugkomt. Dus in Groundhog Day was dat I Got You, Babe, hè, dat ze daarvoor gebruikte. En dit personage verschijnt elke keer terug in haar badkamer en dan hoorde dit nummer. Dus dat nummer wordt gigantisch veel gespeeld in die serie. Zo vaak zelfs dat het, een enorme hap uit het budget heeft genomen. Van het maken van de serie.
1: Fine.
0: En Spotify zag in 2019 een toename van 3300% in streams van dit nummer.
1: Amai, maar dan is het misschien beter iets van de Germas gespeeld. Dat is iets goedkoper geweest.
0: Dat is waar, maar dat is in Amerika misschien niet zo goed verstaan.
1: No.
0: Anyway, Gotta Get Up.

0: Met Harry Nilsson en Gotta Get Up eindigt mijn uurtje, Fonzie. Want zoals ik al zei, de tijd heeft ons ingehaald en we zitten al aan het einde van ons programma.
1: Ja, de tijd vliegt. Hè. Dat is ongelooflijk. Kiezen, maar,
0: troef kiezen, lieve vrienden.
1: Ja, Thomas, doe jij maar eerst.
2: Ik had twee grote kandidaten. Bessie Smit. Prachtige gromgeluiden daartussen. Maar ik ga toch voor de Mr. Gelato met Gelato Mambo. Feeling Legato en Rubato. Ja. Perfect. Heel leuk melodietje. Ook al is het recent. Top gedaan.
1: Ja. Ik kan al zeggen dat Lutgert zich aansloot bij Anne en ook kiest voor Jay and the Americans. Come a little bit closer. Zelf, ja, Irma Thomas. Ik is geweldig, hè. Baby Don't Look Down. Is zeer geweldig. Connie Francis. Altijd goed. Altijd goed. Maar ik ga misschien verrassend voor de Germas.
0: De Canarie van Ari.
1: De Canarie van Ari. Jawel, mooi, jawel, jawel. Mooi, mooi, mooi. Een leuke verrassing.
2: Herman zijn troef.
0: Zeker.
1: Zola.
0: Verrassend, toch volledig terecht.
1: Ja.
0: Dat was hem.
1: Dat was hem voor deze week.
0: Voor deze week. Bedankt, liefste luisteraars. Volgende week zijn wij er terug. Donderdagavond, 8 uur, elk nummer troef.
1: Zo is het. Ik ga eruit. Een stukje muzikale wire.
0: Van Fabrice. Veel plezier met Fabrice. Dat moeten we zeker ook nog vermelden. En ik ga eruit met een streepje. The Shadows en hun team van de geweldige film The Deer Hunter. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Dag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed, dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven. En dat kan tijdens interlandperiodes.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later droger vanuit het westen, maxima tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maxima rond 20 graden.

Een heel goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank aan mijn collega's voor hun aangename uitzending hier op Minerva tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met een nieuwe aflevering van de Muzikale Waaier.

Het wordt opnieuw een uurtje boordevol gouden herinneringen. En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Andy Williams, Dusty Springfield, Claude François, Roy Orbison, Jerry Vale, Ray Conniff, Engelbert Humperdinck en nog veel meer uiteraard.

We beginnen deze uitzending met Leslie Gore, een van de grote stemmen van de jaren 60. Maybe I Know is een nummer uit 1964, geschreven door...

Shining Star, Elvis Presley. Moon Over Naples is een instrumentaal nummer uit 1965, gecomponeerd en opgenomen door Bert Kempfert. Er zijn uiteraard ook vocale versies van het nummer opgenomen, onder de titel Spanish Eyes, met teksten van Eddie Snyder en Charles Singleton. Het is een van de meest opgenomen nummers met meer dan 500 versies in verschillende talen. Vandaag heb ik gekozen voor de versie van Engelbert Humperdinck.

Blue Spanish Eyes en Engelbert Humperdinck. Max Greger brengt ons een instrumentale versie van Amapola, een melodie die al decennia lang symbool staat voor romantiek.

Amapola Max Greger. Corrie Brocken werd blijkbaar op dezelfde dag als ik geboren, namelijk op 3 december, maar wel veel eerder in 1932. Ze overleed op 31 mei 2016. Corrie Brocken, bekend van het Eurovisie Songfestival, brengt pure emotie. Wanneer iemand zo diep in je leven zit, wordt loslaten bijna onmogelijk. Het nummer is eigenlijk een coverversie van het liedje Et pourtant, gezongen in 1963 door Charles Aznavour. 2 jaartjes later volgde haar versie. Ik weet, ik kan niet zonder jou.

Ik weet, ik kan niet zonder jou, Corrie Brokken. Met de Goombay Dance Band komt er een lichtere tropische sfeer. Seven Tears vertelt een verhaal van afscheid en herinnering. Met dit nummer gaan we terug naar het jaar 1981.

70s and the Goombay Dance Band. You're an Old Smoothie is een liedje uit 1932 uit de Broadway musical Take a Chance. Ray Conniff brengt easy listening van de bovenste plank met zijn versie uit 1959.

Ray Cunniff en de Singers of Course. Mr. Akkebjelk creëert een warme, nostalgische sfeer. Herinneringen krijgen vaak een naam en dus ook een melodie. Maria Elena.

Tot op het einde miste Akkebillik met Maria Elena. Born Free is een liedje met muziek van John Barry en tekst van Don Black. Het werd geschreven voor de gelijknamige film uit 1966. De componisten van het nummer vroegen de Britse zanger Matt Monro om het nummer op te nemen voor de soundtrack van de film. Een jaartje later werd dit nummer ook gezongen door niemand minder dan Cherry Vale.

Humphrey en Jerry Vale. Barcarolle in der Nacht is de titel van een hit die door Werner Scharfenberger werd gecomponeerd en waarvan de tekst van de hand is van Kurt Veltz. Het nummer werd in 1963 in het Duits gezongen door de Amerikaanse zangeres Connie Francis.

Connie Francis. Ryan Bisson staat bekend om zijn emotionele stem. Het nummer werd in 1966 uitgebracht door Don Gibson. Een jaartje later was het de beurt aan Ryan Bisson om dit nummer te mogen zingen. I'm Hurting.

De stem van Ryabison. Harry Belafonte brengt zon en hoop. Island in the Sun is een nummer geschreven door Harry Belafonte en Irving Burgee en uitgevoerd door Harry Belafonte voor de film Island in the Sun uit 1957. This is

Diamond in the Sun, Harry Belafonte. Kai Warner neemt ons mee naar Portugal. Het volgende nummer roept beelden op van het oude Lissabon en werd bijzonder populair in de jaren 50 dankzij onder andere de versie van Nelson Riddle. Maar laten we nu even genieten van die van Kai Warner.

Lisboa, Antigua en Kai Warner. Je viens dîner ce soir is een nummer dat Claude François in 1973 zong en waarmee het gelijknamige album begint. Het nummer is gecomponeerd door Paul en Lana Sebastian en Michaëlle. Je viens dîner ce soir, hier is Claude François.

Claude François vient dîner ce soir. Dusty Springfield zingt over het einde van een seizoen en een gevoel. Zoals de zomer eindigt, eindigen ook sommige liefdes. Summer is over en Dusty Springfield, een nummer uit 1964.

Summer is over, Dusty Springfield. Iedereen verlangt naar liefde. Iedereen zoekt die ene persoon. En soms vinden we die ook echt. Jullie kennen ongetwijfeld het liedje Everybody Loves Somebody, gezongen door bijvoorbeeld Dean Martin, maar ook door Frank Sinatra, Peggy Lee, Wayne Newton en natuurlijk door vele andere artiesten. Ladies and gentlemen, hier is Andy Williams die, by the way, net als Corrie Brocken, ook geboren werd op 3 december, maar dan wel in 1927.

Everybody Loves Somebody, Andy Williams. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje. En dat wordt er eentje van Guys and Dolls. Kennen jullie deze nog trouwens?

Guys and Dolls. Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om het eerste deel van onze muzikale waaier af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Ik heb er eentje van Hugo Strasser en als het nog even kan, ook eentje van Caravelli. Na het tijd zijn van 23 uur en het nieuws, ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van dit programma. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar volgens het Iraanse persbureau is er nog geen sprake van een akkoord. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
4: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.

En opnieuw een hele goede avond, beste luisteraars. De tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met deel 2 van de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Deel 2 wordt, zoals deel 1, een programma boordevol gouden herinneringen. En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van James Darren, Frans Gall, Werner Müller, Nia Sedaka, Roberto Delgado, Perry Como, André Brasseur en nog veel meer uiteraard.

0: Love Me With All Your Heart is een nummer gebaseerd op het Spaanse lied Cuando Calienta El Sol. Hoewel zowel de Spaanse als de Engelse versie liefdesliedjes zijn, zijn de teksten geen vertalingen van elkaar. De Spaanse titel betekent Wanneer de zon verwarmt. In 1965 mocht Petula Clark dit liedje zingen, Love Me With All Your Heart. Brenda Lee brengt een speelser liefdeslied. Na de intense gevoelens komt vaak het wachten. Op een teken, een stem, een simpel telefoontje. Je kijkt naar de telefoon, hopend dat hij rinkelt. Elke seconde duurt langer dan de vorige, want soms hangt geluk gewoon af van één enkel moment. Brenda Lee met Ring My Phone.
1: Ring My Phone. Ring.

0: from you.
1: Ring on my phone.
2: Brenda Lee, ring my phone. En als dat telefoontje uitblijft, blijft er soms alleen de regen over. Just Walking in the Rain is een nummer dat in 1952 geschreven werd door Johnny Bragg en Robert Riley, twee gevangenen in de Tennessee State Prison in Nashville, naar aanleiding van een opmerking van Johnny Bragg toen het duo tijdens een regenbui over de binnenplaats liep. Johnny Bragg zou hebben gezegd: "Hier lopen we dan in de regen en vragen we ons af wat de meisjes aan het doen zijn." Robert Riley stelde voor dat dit een goede basis voor een liedje zou zijn. Het werd in 1953 gezongen door The Prisoners en 3 jaartjes later was het de beurt aan Johnny Ray, Just Walking in the Rain.

een gouden herinnering van André Brasseur. Het nummer Rode Lippen Moet Je Kussen is een bekende Nederlandstalige cover van de hit Lucky Lips van Sir Cliff Richard. De bekendste versie in het Nederlands is wellicht die van Paul Severs.

Rode Liepen Moet Je Kussen en Paul Severs. Perry Como staat voor tijdloze romantiek. Sommige liefdes lijken eeuwig te duren, alsof niets die band ooit kan verbreken. Till the end of time.

0: The End of Time en Pericomo. René Vroeger is nu aan de beurt hier op Minerva. No one can break a heart like you.
1: What

No one can break a heart like you, René Vroeger. Schönes Mädchen aus Arcadia werd in 1973 gezongen door Demis Roussos. En een jaartje later maakte Roberto Delgado er deze instrumentale versie van.

Het volgende nummer werd geschreven door Arthur Schwartz en Sammy Cahn. Dean Martin en Lynn Renault zorgden voor luchtigheid. Relaxez-vous!

Relaxez-vous, Dean Martin en Lynn Renault. Guns in Vice is een liedje geschreven door Ralph Harland en Kurt Herta. Het werd in 1965 opgenomen door Ry Black. De droom van een toekomst samen, witte jurken, beloftes en hoop. Een moment waarop liefde tastbaar wordt.

Francine Weiss en Roy Black. Niels Sedaka brengt vrolijke romantiek. En soms weet je het gewoon, dit is de juiste persoon, the girl for me.

The Girl from Me en Neil Sedaka. En met het volgende liedje gaan we terug naar het jaar 1959. Het werd reeds in 1956 gezongen door Andy Williams, maar hier volgt nu de versie van Jack Jones, Impossible.

Impossible en Jack Jones. Blue Hawaii werd reeds in 1937 gezongen door Bing Crosby en nadien uiteraard door veel artiesten. We kennen natuurlijk de versie van Elvis Presley, maar wat dachten jullie van deze instrumentale versie, ons gebracht door Werner Müller, die ons nu meeneemt naar tropische sferen, Blue Hawaii dus.

Lou Hawaii, Werner Müller. We gaan nu naar het jaar 1969. L'Orage is een Franse bewerking van het nummer La Pioggia, dat eerder dat jaar door Gigliola Cinquetti werd gezongen tijdens het festival van Sanremo. France Gall dus met L'Orage.

L'Orage, France Gall. Het volgende liedje gaat over een man wiens hart is gebroken door een gemene, wispelturige vrouw en zijn plan om bij het circus te gaan werken als een clown met een gebroken hart. Hij vindt het niet erg om uit een kanon te worden geschoten en is van plan de wereld te vertellen dat zij van hem een huilende clown heeft gemaakt. Uit 1961, hier is James Darren met Goodbye Cruel World.

En dit was het dan voor vandaag, beste luisteraars, de muzikale waaier hier op Radio Minerva. Bedankt allemaal voor het luisteren. Binnen een paar minuutjes horen jullie het tijd zijn van middernacht, dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Tot aan ons tijd zijn draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Billy Vaughan. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer, zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst, de groetjes van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
2: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK-voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, toch ook geen zwakke ploegen.
2: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen, maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maxima rond 20 graden.

your half dream to dream and run.

come out of your half dream. And run, if you will, to the top